Alleen te samen dichter daar. Hoe kunnen men nu zeggen dat je sowieso beter weet wat er goed is voor ons? Als ik alles zo bezie van op een afstand, denk ik echt dat het hier niet meer goed komt. Iedereen die snappen en zo zeggen van uw stuk, maar ze fokken niet met onze toekomst.

Wat hebben we gemeen dan? Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lot en geen speelhof. Gaan we wachten totdat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Wou we bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je zet sneller als je alles doet alleen man. Maar tezamen weten heel goed dat er meer kan. Wie maakt het verschil? En hoe face de beeld? Wie staat er niet stil? Wat de mens nu echt wil? Power to the people, brengen alles in balans. We rennen toch tezamen af op in hetzelfde doel. Geven niet meer delen en we grijpen elke kans. Lekker wel of we dansen om meteen een hoge stoel. Power to the people.